takagurira kuvhi ndakagurira mugeto resakubva mutare idzingoma idzi taidzingwa dzichibuda ainzi majuke box kana kuti jukebox ichibuda mubhawa mumatida tiri murocation ndibaba wamumwe munhu vanenge vaenda pajukebox wokanda mashere nawo muchimashini chainzi jukebox wosarudza venenzia apo